Ederto, oso abozona, ez da? Miguel Acebes Mejiarena. Beste kantari ona dator jarraien, José Alfredo Jiménez.